februar. We spelen karambol, zie het wiesjes boven in de haar. Wiesjes boven ampoule, uit die wiesjes steinen. Jetzt nog maar nog een, uit de raad, hoe ze zegt.